when you can do what

always amazes me to come to Hoffman.

Schissa. Schöner Patz. Aha. Schissa. Schissa. Schöner Patz.

0: vringen en te passen en iets op te bouwen.
1: En in mijn hoofd, daar klopt alles. De bomen, het parkshorst, de voetballers. Wat is dat met die fantasie van me? Trek me recht, anders val ik up.

0: Het is om zo lang mogelijk te houden van je.
1: Kom, kom, we maken een babbeltje. Lopen rondje rond de zee. En verloopt alles vlot, dan steken we over en

0: az Ürgent FM.
1: 8
2: Uur.
0: Ürgent FM.
1: Nieuws.
3: In het parlement is de programmawet goedgekeurd door protest van onder meer vakbonden en oppositie vele maanden later dan gepland.
4: Dan heb ik 137 deelnemers, 76 voor, 61 tegen. Bijgevolg aanvaardt de Kamer het wetsontwerp. Het zal aan de koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.
3: Het gaat onder meer over de omstreden centenindex, waardoor je loon de komende jaren 2 keer niet volledig geïndexeerd wordt. Het gaat om het deel boven de 4000 euro bruto en voor uitkeringen en pensioenen boven 2000 euro bruto. Zelfs binnen de regering zelf is daar nog altijd discussie over. Nog in die wet, de accijnzen op gas en stookolie gaan vanaf augustus omhoog, die op elektriciteit gaan omlaag. En ook de vliegtax stijgt. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd geraakt. Wie langer werkt dan zijn pensioen krijgt wat meer. Wie minder gewerkt heeft krijgt minder. Ook daar kwam veel kritiek op. Er komen voorlopig geen nieuwe acties bij Bpost, dat zeggen de vakbonden. Gisteren bereikten ze, na in totaal 5 weken staking, een akkoord met de directie. Maar helemaal tevreden zijn de bonden nog niet. Je hoort Luc Tegetof van de Liberale Vakbond.
5: We hebben een akkoord over de CAO en wat houdt dat in? De mensen de kans geven op een niet-recurrente bonus plus de verhoging van de maaltijdcheck. Maar dat betekent niet dat wij akkoord zijn met het transformatieplan. Het transformatieplan waar dan de uur met 2 uur zal opschuiven en daarvoor zullen we nog verder rond tafel zitten met het bedrijf.
3: De bonden waarschuwen dat er wel spontane acties van het personeel kunnen komen. En glunderende gezichten gisteravond aan de Universiteit van Harvard in de VS. Kroonprinses Elisabeth heeft daar tijdens een ceremonie haar masterdiploma openbaar beleid gekregen. Je hoort prinses Elisabeth en haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde.
6: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
7: We zijn heel trots op Elisabeth. Ze heeft dat prachtig gedaan, dat zal haar enorm helpen. We hebben ook twee andere kinderen die hun studie hebben gehaald. Donc pour nous c'est une période de fête. On va fêter avec Elisabeth.
8: En nog een paar uren feesten.
3: Ja, Elisabeth is 24. Wat ze nu gaat doen is nog niet duidelijk. In Roemenië is een appartementsgebouw geraakt door een Russische drone. Dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie. Het gebeurde vlakbij de Oekraïnse grens. De drone kwam neer op het dak van het gebouw en ontplofte. Er brak brand uit. Er vielen 2 lichtgewonden. Zo'n 70 mensen werden geëvacueerd. En sport Rafael Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij klopte in de 2e ronde de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, in 3 sets, 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Collignon is erg trots.
9: Pouvoir jouer sur ce court, c'était un rêve. Et en plus de gagner devant mes proches, devant ma famille, c'est incroyable. Donc merci beaucoup.
3: Collignon staat 62e op de wereldranglijst en maakt zijn debuut in Parijs. We krijgen een zonnige en hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon erdoor, maximaal rond 27 graden. Zondag zon, maar ook buien en 24 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM. Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westerum, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een 4e Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle 4 de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

zo gelukkig in mijn leven. Probeer werk met rust te combineren. Was vroeger een vogel, maar viel door de druk uit de lucht naar beneden. Zat in een put, wil terug kunnen zweven. Haast en spoed is zelden goed, geduld is een zegen. Het is een lang proces, moet leren om rust te negeren. Nog steeds op zoek naar hoe ik moet leven. Woede en onvrede kunnen worden vermeden. Het is een eeuwige strijd met mezelf. Wou niet voldoen aan de eisen gesteld. Kijk

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: 1 op de 5 Vlamingen heeft ruzie met 1 of meerdere buren. In Wallonië en Brussel is dat zelfs 1 op de 3. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over lawaaihinder, problemen met afval of overlast door huisdieren. Maar ook pesterijen of discussie over de perceelgrenzen. Erevrederechter Jan Nolf.
3: Het begint met kleine ergernissen. Dat stijgt dan en uiteindelijk wordt dat iets dat zodanig aan je vreet dat het een zeer serieus probleem wordt, dat tot agressiviteit leidt, tot heel zware agressiviteit. We hebben overigens minstens 1 dode per jaar aan burenruzies in ons land.
2: Vooral jongeren onder de 35 hebben geregeld problemen met hun buren. In het parlement is de energiesteun goedgekeurd. De federale regering wil 80 miljoen euro gebruiken om mensen te helpen om hun hoge rekeningen betaalbaar te houden. Voor wie met de auto gaat werken bijvoorbeeld, of wie zijn huis verwarmt met mazoet. De maatregelen gaan meteen in voor 3 maanden. Er komen voorlopig geen nieuwe acties bij Bpost, dat zeggen de vakbonden. Gisteren bereikten ze na in totaal 5 weken staking een akkoord met de directie. Maar helemaal tevreden zijn de bonden nog niet. Je hoort Luc Tegetof van de Liberale Vakbond.
4: We hebben een akkoord over de CAO en wat houdt dat in? De mensen de kans geven op een niet-recurrente bonus plus de verhoging van de maaltijdcheck. Maar dat betekent niet dat wij akkoord zijn met het transformatieplan. Het transformatieplan waar dan de uur met 2 uur zal opschuiven en daarvoor zullen we nog verder rond tafel zitten met het bedrijf.
2: De bonden waarschuwen dat er wel spontane acties van het personeel kunnen komen. Het is niet zeker of Amerikaans president Trump het voorlopig vredesakkoord met Iran zal ondertekenen. Hij neemt enkele dagen bedenktijd, dat heeft vicepresident J.D. Vance gezegd. De gesprekken zijn nog altijd bezig, vooral op het kernprogramma van Iran loopt het vast. Iran zei eerder dat het een Amerikaans toestel neergehaald heeft, de VS ontkent dat. En opluchting in Argentinië, want sterspeler Lionel Messi zit dan toch in de definitieve selectie voor het WK. Messi moest in een wedstrijd met Inter Miami vervangen worden door pijn aan de hamstrings. Maar het is allemaal dus niet zo erg, waardoor Messi straks zijn 6e WK speelt. Hij is bijna 39. In het westen kan het wat regenen, maar over het algemeen veel zon. In de loop van de namiddag en avond stijgt wel overal de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt heet tot 33 graden. Morgen overal kans op regen bij 27 graden. Zondag droog in het westen, meer kans op buien in het oosten en zo'n 22 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM. Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westerum, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een 4e Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle 4e Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: is Urgent FM.
1: 11 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Goed nieuws voor alle fietsers in Gent.
3: Na Sint-Denijs-Westrem, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

probeer te praten met mezelf wanneer de muren blijven roepen. Gaat het om de helft, dan hoef je mij niet meer te boeken. Die cellen van 09 is veranderd en ik voel het. Maar die cellen van 25 is steeds naar kansen aan het zoeken. Wil je tonen hoe het is om te leven zoals mij? Moest lopen van geliefden, het is hier doorgaan zonder spijt. Mevrouw de kavel gaf me hoop toen ik niet wist waar ik moest zijn. Kom laat toe in de les die

een dag zoals vandaag wens ik best niks te zien. Of niks te horen over zaken die ik niet verdien. Problemen knagen aan mijn hart, het maakt me ijskoud. Leef dagen vol met twijfels, laatste tijd kan ik niet helder zien. Helderziend werd niet geboren met een glazen bol. De leegte komt met druppels en mijn emmer loopt er veel te vol. Hoef niet te klagen over hoe mijn tijd voorbij gaat. Dribbel alles om me heen, want kan niet plaatsen wat ik nooit verstond.

Your house never had a roof again.

Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 12 uur.
0: Urgent, Urgent FM.
2: Elke vrijdag hoor je op Urgent FM iemand voorlezen. En dat is niet toevallig. Voor ons en vele anderen is vrijdag voorleesdag. Een moment op het einde van de week waar iemand jouw mooie woorden in je oor legt. Of je misschien zelf aan het voorlezen bent. Wij zorgen elke vrijdag voor een nieuwe stem en een nieuw verhaal. Geniet van jouw wekelijkse literaire voorleesmoment op Urgent FM.
3: Hallo, ik ben Ingrid en vandaag lees ik jullie voor uit Geluk bij een ongeluk van Toon Tellegen. Ik wil één ding vaststellen, dacht de egel op een keer. Onomstotelijk vaststellen. Zo vaststellen dat niets het meer ongedaan kan maken. Ook niet als de olifant er precies bovenop valt of als een neushoorn erop afstormt of als de beer het opeet of als de aardworm het verstopt of als de wind het beetgrijpt en ergens wil bezorgen waar niemand woont. Ik sla het met 100 spijkers aan mijn muur, dacht hij. En ik schrijf het op mijn spiegel. Ik kras het in mijn tafel. Ik snijd het in de stam van de wilg. Ik roep het in een gat in de grond. En ik maak het gat gauw dicht, zodat het daar altijd blijft hangen. Ik zorg ervoor, maar hij wist nog niet goed hoe, dat niemand het vergeet. Hij bedacht nog veel meer. Urenlang. Tot de zon onderging en het donker werd in zijn kamer. Totdat hij niets meer kon bedenken en zachtjes bij zichzelf zei dat ik gelukkig ben. Hij knikte. Hij voelde zijn wangen gloeien. Het was stil, overal om hem heen. Hij voelde zich plotseling heel eenzaam. Zo eenzaam als hij zich nog nooit had gevoeld. Dat ik ook gelukkig ben, dacht hij toen. En hij ging in bed liggen. Dat wil ik vaststellen, dacht hij. En toen sliep hij in. Dit was een verhaal uit Een geluk bij een ongeluk van Toon Tellegen.

Urgent FM.

Oh,

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Drie van de vier verdachten van het gewelddadige incident afgelopen weekend op een kustram in De Haan zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Zo mogen ze niet meer naar West-Vlaanderen gaan en moeten ze hun slachtoffers ook vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19 jaar. De vierde verdachte werd pas eergisteren opgepakt. Hij is nu aangehouden. Bij het incident op de tram raakten 7 mensen gewond. Duizenden werknemers voelen de goedgekeurde centenindex volgende maand al. De ijzer- en petroleumsector, maar ook de kappers- en schoonheidsspecialisten krijgen elk jaar in juni een loonindexering. En de nieuwe centenindex gaat meteen in. HR-bedrijf Acerta berekende wat dat betekent voor je loon. Tom Dieriks.
3: We nemen als voorbeeld bruto-loon van 5000 euro en we nemen dan een indexatie van 2%. Indien er geen centenindex zou zijn geweest, dan is 2% een nieuw loon van 5100 euro. Door de centenindex wordt het gedeelte van het bruto-loon boven de 4000 euro niet aangepast. Concreet krijgen zij 80 euro erbij.
2: Voor wie minder dan 4000 euro bruto verdient, verandert er niets. Pech voor zangeres Laura Tesoro. Zij is gisteravond plots geopereerd aan haar appendix. Ze stelt het goed, maar het is niet duidelijk of ze vanavond bij de finale van The Voice van Vlaanderen op VTM kan zijn. Ze is daar een van de juryleden en haar kandidaat Joris maakt kans om te winnen. In Antwerpen zijn meer dan 1000 schooldirecteurs samengekomen uit protest tegen het beleid van Vlaams onderwijsminister Zoual Demir. Ze schreven een open brief waarin ze haar hervormingen ondoordacht en chaotisch noemen. Je hoort directeur Guy Voets.
4: De centrale boodschap is eigenlijk een oproep aan de minister dat wanneer er onderwijsbeleid gemaakt wordt, dat dat best afgetoetst wordt en samen met het onderwijsveld gedaan wordt. We voelen dat er op dit moment te veel maatregelen naar beneden komen, waarvan we wel degelijk al een heel tijdje aan het zeggen zijn, we willen dit doen, maar dit kan niet op deze manier, laten we daar op een andere manier mee aan de slag gaan. En we vinden het jammer dat daar geen rekening mee wordt gehouden.
2: Zo wou Demir volgend schooljaar al de levensbeschouwelijke vakken hervormen. De scholen vonden dat te snel en daardoor onmogelijk. Maar door het negatief advies van de Raad van State is die hervorming uitgesteld. En in Roemenië is de Russische ambassadeur op het matje geroepen nadat daar afgelopen nacht een Russische drone insloeg op een flatgebouw. Die ontplofte waardoor er brand uitbrak. Twee mensen raakten licht gewond. De Roemeense president roept zijn hoge defensieraad bijeen over een krachtige en evenwaardige reactie. Vanmiddag zon en tot 33 graden. Tegen de avond overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Ook morgen nog buien, plaatselijk wel bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM. Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Naast Sint-Denijs-Westrum, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel 450 euro. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Dat is Urgent FM.
1: 2 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrem, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

en oprechte blik, de elegantie van het sombere gezelschap. Ze kon mee met de reis en onderging de drankgelagen. Werd nooit gezien als te min voor deze dronken kring.

klettern. Schitternd in elk verhaal. Met een flits in haar ogen en de woorden die ze zong, klinkt erna wat er in de nacht nog kon. En trauma's had ze liever beschermd.

Hallo, hallo, welkom terug bij Landlock Therapy voor een nieuwe episode. Vandaag luisteren we naar muziek in Verweer. Music in Resistance is het thema van vandaag. En dit was Hugh Masekela, een Zuid-Afrikaanse trompetist die het nummer Riot uitbracht in 1996. En we gaan verder met een Angolese artiest. Os Anjos met Abantje Juventude.

Dus vandaag onderzoeken we door middel van bepaalde nummers de relatie tussen muziek en verweer tegen het tegen autoritaire regimes, verweer en de revoluties die sommige muziek in stand bracht. Muziek die vaak niet gehoord mocht worden, die verbannen werd van de, publieke omroep. Dus muziek die gecensureerd werd. Dat betekent meestal dat je iets interessants te zeggen hebt als het gecensureerd wordt.

1977. En dan recentelijk verschenen op een nieuwe compilatie van Analog Africa, een zalig label die van alle Afrikaanse artiesten vergeten muziek in de kijker zet. En die compilatie noemt Angola Soundtrack 2. Dat is allemaal muziek die uitgebracht werd tussen 1969 en 1978. En we gaan verder met Tuareg Sahara Blues.

En we gaan verder met een jaren 90 Touareg klassieker. Dit is Abdallah Akoumbadougou met zijn nummer Anoumalane, uitgebracht in 1995. En hij was een Nigeriaanse artiest die actief was in de Touareg opstanden, waarbij zijn muziek eigenlijk zeer politiek geladen was en eigenlijk in een soort van clandestien netwerk van cassette dubbers werd rondgebracht naar de verschillende Touareg stammen. En ja, het is wel een interessant album omdat hij daar de traditionele aanpak van Touareg muziek combineert met meer zo, elektronische producties en synths. Dus niet ervan.

Dit is een nummer van Jessabi, een artiest uit de Ivoorkust. Het nummer is genaamd Île de Gorée. En het is denk ik een nummer uit 91, maar dan recentelijk heeft Awesome Tapes from Africa dit album opnieuw uitgebracht. Het is een fantastische heruitgave. Dus Île de Gorée.

0: We zitten terug op de Angola soundtrack. Dit is Paul Von met Nyoka. Die Angolezen die konden er wat van in de jaren 60 en 70.
1: Nyoka, tundangu talese.

En het zit er weer bijna op voor vandaag. En die laatste drie tracks waren een beetje elektronischer, een beetje dubbier. Het eerste was Moody Boys met Fight Back, de Rootsman version, denk ik uit 97. Dan was het The Irresistible Force met Power, ook uit de jaren 90. En dit is Opal Sun met Elastic Phase 2. Dus bedankt om te luisteren en tot volgende week.

Advance 5719. Track 45 left. Stop. Enhance 15 to 23.

The Wonderlist. Not all those who wonder.

In Gent. Na Sint-Denijs-Westrum, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

nodig heb om te zeggen hoeveel dak voor je over heb. Ja, het is daarom dat ik over je rap. Ja, het is daarom dat ik over je rap. Ik weet niet of dat je het beseft, maar je overtreft alles wat ik hier nu zeg in één tekst.

0: Ja, u hoort het nog steeds. Rave Pandit hier on the decks bij FOMO op Urgent. Ja, zeer passend muziek bij het weer natuurlijk. Ook al is de zon een beetje weg vanavond. Maar kijk, voordat de regen begint, haast u maar snel, want er is van alles te doen vanavond. En wat is dat? Bijvoorbeeld, we gaan even het over de FOMO radar hebben vanavond. Wat is er te doen? En dat gaan we direct horen. We hebben Galactic Dragons 2 in de Molotov. Dat is al bezig, al sinds 7 uur. Dat is Psytrance voor wie vroeg en hard wilt. Dan hebben we El Ritmo del Mundo in de Charlatan vanaf 11 uur. En dat is met 4 DJ's. En ja, zeg maar wereldsounds, vooral Latino sounds, denk ik dan, door elkaar. Dan hebben we ook Redemption by Mystique in Den Heilige Geest om 10 uur, dus om 22 uur. Dat is een clubnacht, en niet zomaar ene, dat is een clubnacht in een kerk. Dus Den Heilige Geest, daar moet je zijn. Wat heb je in Club Soissonneuf vanavond? Dat is reggaeton beneden en Lord Ambition Gomez en Waruti boven om 11 uur. Dan in de Cocorico, dat is minder in Gent, meer daarbuiten. Voor als je urgentsignalen niet meer kunt ontvangen, dan gaat je naar de Cocorico, want daar heb je... wacht, hè. Wat hebben we? We hebben Q-Las en Fresh Life daar. Dat is dus urban, maar ook dance. En het is ook live performance op podium in de Cocorico vanavond. En dan natuurlijk is er ook voor de mensen die iets minder prikkels willen vanavond, dat is compleet oké. Dan kan je ook bijvoorbeeld naar de Abajo Silent Disco. Dan is gewoon even een koptelefoon aanzetten. en genieten van jouw muziek persoonlijk. En daarnet hadden we het ook over Dave Sanders. Dat is in de Club Wintercircus. Wel weet ik niet of dat er nog tickets beschikbaar zijn daarvoor. Ik zou zeggen, wees snel als je er niet meer vindt. Kijk op Ticketswap, daar ga je zeker wel nog iets kunnen vinden. Ik kan wel zeggen dat ik hier een lange rij zie vanuit de studio. Aan de Krook in Gent. Dus haast je zeker snel, want het is een audiovisuele show. En wacht, we zijn nog niet klaar. Morgen is er ook van alles te doen. En niet enkel raves of evenementen, maar ook iets helemaal anders. Er is namelijk een city parade / protest / rave aan de gang. En om daar meer over te vertellen, heb ik niemand minder dan René aan de lijn. René, hoor je ons?
1: Ja.
0: Dag René, merci om ons te joinen en om even tijd te maken daarvoor. Zeg een keer, morgen, wat is er precies aan de hand in Gent?
1: Wel, dus morgen organiseren wij met DakDak een collectief vrienden ondereen een city parade. Het is de tweede city parade. Vorig jaar hebben we ook een city parade georganiseerd.
0: Yes.
1: Wij willen eigenlijk... ons thema dit jaar is Reclaim the City. En we willen eigenlijk... we vertrekken vanaan Nieuw-Gent, van bij Campus Atelier.
0: Ja.
1: En gaan eigenlijk zo van aan de rand van de stad eigenlijk richting het centrum van de stad. En we eindigen op het Sint-Baafsplein. Dus we beginnen om 2 uur in Nieuw-Gent en we eindigen om 8 uur... op het Sint-Baafsplein. Dus we gaan heel... Wat zeg je?
0: Het kan nog uitlopen, neem ik aan. Want zoals ik...
1: Zeker, maar we willen zeker lang onderweg zijn.
0: Ja, zeker. gewoon op het gemak. Maar ik neem aan... Allez, ik heb er wat hier en daar zo wat over opgezocht. Zelf ben ik vorig jaar niet geweest. Als ik het goed begrijp, is het niet zomaar een protest of zo, maar een dansende stoet of zo, hè? Toch?
1: Ja, het is een dansende stoet, maar ook al met DJ's en ook DJ's uit Gent.
0: Ja.
1: Erika en Palatine draaien onder andere ook. Dus ja, onze stoet draait ook rond het recht op de stad. Dat is het belangrijkste, dat het de stad van iedereen is. En we willen dat eigenlijk duidelijk maken door eigenlijk aan de rand van de stad te vertrekken en de mensen die aan de rand wonen ook mee te nemen en die eigenlijk geen plekje soms meer vinden in de stad, ook eigenlijk terug in de stad te brengen en eigenlijk samen terug in de stad te zijn, zonder dat je op terras het ene drankje na het andere drankje moet kopen, maar dat we gewoon, we hebben ook allemaal bankjes gemaakt bijvoorbeeld, waar je gewoon kunt zitten en eigenlijk samen kunt babbelen.
0: Dus het is een soort van een combinatie van samenkomen als Gentenaar, als ik het goed begrijp, samenkomen als Gentenaar om eigenlijk een statement te maken van ja, maar Gent is van ons. Of?
1: Ja, als Gentenaar, maar iedereen echt als Gentenaar. Want Dakdak staat ook voor, zoals je hoort, Dakdak. Willen wij ook dat voor iedereen een thuis en voor iedereen een huis. En dat daar soms nog te weinig aandacht voor is, dat nog niet vanzelfsprekend is en dat dat nog niet bij iedereen zo is.
0: Dus ook voor de Gentenaars in spirit, maar nog niet officieel bijvoorbeeld.
1: Ja, voor iedereen eigenlijk een stad is dit jaar onze boodschap. Dus, en wij willen dansen voor onze stad.
0: Oké, ik moet zeggen, ik heb er nog niet veel van gehoord, van zulke concepten. Het is wel zeer uniek. Is dat zoiets zeer
1: eigen... super uniek.
0: is dat iets eigen aan iets typisch Gents dan, dat je zo'n protest of een dansende stoet?
1: Iets typisch Gents, dat weet ik niet, maar ik denk... ik denk dat we gewoon de dingen die dat we willen doen, gewoon moeten doen. En dat dat overal moet kunnen. En,
0: En hoe is dat begonnen dan? Is dat zo van, wat was het probleem? Ik kan mij voorstellen dat de motivatie voor zo'n stoet te organiseren, dat gekomen is nadat er een bepaalde conflict of misschien een bepaalde issue was dat nog niet aangekaart genoeg was geweest in Gent.
1: We bestaan al een tijdje en het is allemaal begonnen bij het pand vroeger. En vroeger was de naam van het collectief ook, het is begonnen vanuit Pandreef. En zo zijn we eigenlijk nog steeds eigenlijk aan het zoeken naar... we staan voor betaalbaar wonen, maar we zijn ook meer en meer aan het zoeken wat voor vorm dat voor ons als collectief aanneemt. En, we hebben ook al benefieten georganiseerd, zoals een soupe dansant, of in het Voorhavenpark ook dingen georganiseerd. En nu zijn we vorig jaar met de City Parade. En wat wij ook graag doen, is dingen opnieuw doen, zodat we kunnen leren uit wat we vorig jaar hebben gedaan. En hebben we een City Parade georganiseerd en nu doen we dat weer. En willen we nog meer mensen betrekken. We hebben ook met open calls gewerkt en we willen ook mensen, zoveel mogelijk jonge mensen ook betrekken en iedereen betrekken.
0: Dat is mooi.
1: Bij
0: dat is mooi.
1: Stut.
0: Ik denk dat verandering altijd nodig is. We staan nooit stil en we kunnen alleen maar verbeteren, ook als stad zijnde.
1: Zeker.
0: Maar om die jongeren dan, of mensen te motiveren om te komen, heb ik gewoon even een vraagje. Wat hoop je uiteindelijk... Stel dat je zou kunnen kiezen wat er zou veranderen door de parade. Wat zou dat zijn?
1: Ik zou echt super graag, maar in het algemeen eigenlijk in elke stad, meer ruimte hebben. Meer publieke ruimte, meer, zonder dat die commercieel moet zijn, die ruimte. En dat we echt ruimte hebben om te zijn. En ik vind dat er in de stad er weinig ruimte is om gewoon te zijn en samen te zijn.
0: Ja. En bedoelt je dan bijvoorbeeld dat de publieke ruimte op dit moment, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, de Korenmarkt of de Kuiter of zo, dat het meer is voor toeristen of zo?
1: Ja, je kunt perfect een hele dag op de Kuiter zijn en dingen kopen in de winkel, dingen kopen en op terras. En om het half uur wordt er een nieuw drankje aangeboden of gevraagd om iets te drinken. En dan ga je naar de winkel of gaat je iets kopen in een of andere...
0: Ik ben mee. Dus het gaat altijd om geld uitgeven eigenlijk.
1: Het gaat altijd om geld uitgeven en ook niet meer om connectie met elkaar. Ik denk dat voor mij is een stad ook ruimte daarvoor. En dat is niet enkel aan de rand van de stad.
0: Zeker, zeker. Dat is een zeer realistisch gegeven momenteel, denk ik, ook in andere steden. Maar het is inderdaad wel iets typisch Gent om toch wel geconnecteerd te blijven met elkaar. En toch, toch wel verbonden te zijn met elkaar. Dat is wel het eigen aan Gent.
1: Ja, want zo duw je anders zoveel mensen gewoon weg. En dat is super jammer.
0: Ja, ja.
1: Wij willen dat iedereen een plek kan hebben in Gent.
0: Ja. Ik kan mij er zeker in vinden. Voor de jongeren, of voor de mensen, hè, ik denk niet dat het alleen jongeren zijn, neem ik aan.
1: Zeker niet.
0: Voilà.
1: Hoe leuk is het om allemaal samen te dansen?
0: Voilà, iedereen is welkom, toch?
1: Zeker.
0: Waar kunnen we... stel dat er iemand wilt meedoen, waar kunnen ze beginnen of waar moeten ze komen op het eerst?
1: We beginnen sowieso om 2:00 op het Renovarumplein in Nieuw-Gent.
0: Ja.
1: Bij Campus Atelier.
0: Ja, oké.
1: Okay. Een super toffe organisatie. En dan gaan we zo eigenlijk paraderend traag. Dus als je rond 2:00 toekomt, heb je al een superleuke performance mee van Daisy Ray. En dan vertrekken we eigenlijk om 3:00 al met instrumenten en zo richting het centrum.
0: Oké,
1: en als je op onze socials kijkt, op DakDak, dan vind je zeker ook de route. En ongeveer zoals stoppunten per uur.
0: En wat zijn de socials?
1: Op Instagram.
0: Ah ja, oké. Gewoon DakDak opzoeken dan?
1: Ja, DakDak op Instagram.
0: Fantastisch. Kijk, zeker doen als dit u gepakt heeft. Ik zou zeggen, veel succes morgen, René. Want het lijkt mij nogal een serieuze stoet dat zich gaat plaatsvinden, dat door de stad gaat kruisen. We kijken er zeker naar uit en naar zo'n een optimistisch bedoelend iets. Merci om dat ook... Ik weet niet of jij dat hebt georganiseerd of iemand anders.
1: Ja, maar organiseer mee.
0: Ah ja, oké. Kijk, merci om dat
1: samen
0: te doen.
1: Samen met iedereen van DakDak. Binnen DakDak organiseren we alles samen.
0: Ja. Verwachten jullie ook tegenstand of zo? Nee.
1: Nee, zeker niet. Ik snap niet waarom dat je er tegen zou kunnen zijn.
0: Ja, ik snap dat ook niet, maar er zijn altijd mensen tegen iets. Hè.
1: En we vinden wel een manier om ze toch mee te pakken dan.
0: Met liefde dan. Met liefde, met een roosje te geven.
1: Ja, met liefde. Of met zeker. Een danspasje.
0: Zeker. Fantastisch. Merci René om tijd vrij te maken om dit toch even uit te leggen voor de mensen die het nog niet kenden. Ik zou zeggen, veel succes morgen.
1: Merci.
0: Ja, eventueel horen we je nog. Kunnen laten weten hoe dat was. Eventueel misschien volgend jaar of binnen een paar maanden, als er nog iets te doen is.
1: Ja, zeker. En we eindigen ook met een karaoke. Dat is ook superleuk.
0: Ah, waar?
1: Dan kunnen we allemaal bekenden. Op het Sint-Baasplein eindigen we met een karaoke.
0: Oké. Op echt open air dan? Zo op het plein zelf?
1: Ja, met allemaal liedjes die te maken hebben met samen zijn en met wonen. Bijvoorbeeld Our House in the Middle of the Street of zo.
0: Ideaal. Dankjewel René. En ik zou zeggen, succes morgen en tot de volgende. Merci, hè.
1: Tot de volgende. Dag. Bye.
0: Bedankt en René.
2: Dit is Urgent FM.
3: 9:00.
2: Urgent FM.
0: Yes, en we doen nog even verder met Rave Pundit hier on the decks. Daarnet hoorde je René, die morgen in Nieuw-Gent op de Rerum Novariumplein gaat beginnen. Het is wel een unieke belevenis. Ze hebben een bepaalde... het is ook wel activisme. Ze hebben ook wel zoiets van openbare ruimte is openbaar. Het is voor iedereen. Dus als dat iets is dat je zeker pakt, zeker welkom daar om morgen daar ook een kijkje te nemen en mee te lopen door de stad. Without further ado, straks gaan we nog even luisteren wat er morgen voor de rest te doen is. Maar voordat we dat doen, gaan we nog even luisteren naar Rave Pundit in the Mix.

0: Gray Funded in the mix. Nog altijd hier op FOMO, op Urgent FM. Alright. Praneet or Ray Funded. That's quite some set you're playing right now. Is this the Prodigy?
1: No, it's not the Prodigy.
0: Okay.
1: Yeah, a lot of people confuse this with Prodigy, but this genre is actually called cyberpunk.
0: Cyberpunk? I thought that was, many people think it's a game, but it's than that, right?
1: Yeah, definitely.
0: So what's cyberpunk?
1: Well, I'm not sure.
0: I guess
1: has some breakbeats, but it has some techno elements, I would say.
0: Yeah, electronica, I guess.
1: Yeah, electronica.
0: I guess combining punk, the atmosphere or the aesthetic of punk, but electronic.
1: Yes, that's true. I'm currently digging this genre a lot. Let's see how much can I explore. There's not a lot of cyberpunk on the YouTube or maybe any of the streaming platform. But yeah, my job is to keep digging.
0: I think since the cyberpunk game, there has been more like a whole thing that like a whole trend with cyberpunk things, whether it's music or otherwise. This would definitely fit in that game.
1: Definitely. Maybe it's derived from that.
0: I get the vibe. Let's talk about what's going to happen in Ghent, not today, but tomorrow evening. Dus, wat is er te doen in Ghent morgenavond, zaterdag 30 mei? We hebben het al gehad over overdag dansen in de stad. Er is een dansende stoet die door Ghent gaat. Eigenlijk het soort van protest tegen het eigenlijk privatisering van openbare plaatsen, zoals pleinen. En dat het eigenlijk iets van iedereen is, van het stad over het algemeen. En ze zouden graag toch wel een voetje zetten in Ghent met muziek. Dus dat begint op de Rerum Novariumplein om 12 uur al. Dan hebben we ook Giggling, dat is ook de ganse dag bezig. Dat is namelijk in de Chinastraat vanaf 12 uur. Dus 12 uur smiddags. Om middernacht. Nee. Morgen om 12 uur midden in de dag. Dus tijdens de lunch. Kunt je eigenlijk vanaf dan tot midden in de nacht eigenlijk naar de Chinastraat. Waarom? Want daar de hele dag tot diep in de nacht is er Tobias, Vril, Edward, Lifor, Legov, Mapache, Constantin, Lola, Haro, DJ Dustin en Jentel. Jentel is een funke resident. Die gaan toch wel echt iets komen brengen morgen in de Chinastraat en niet enkel 's avonds. Dus als je toch wel echt goesting hebt voor een marathon rave, dan zou dat het wel zijn. Giggling.

Geen idee specifiek wat er precies gaat gedraaid worden. Maar die zijn terug van weg geweest. Dan hebben we ook in de Cocorico Bombo Kleid. Dat is afro en hip-hop. Om 11 uur, als je het liever wat tropischer, warmer en urban wilt. Ook in Club EXO is er EXO Iceman. Dat is dan club, ook elektronica voor wie... Voor wie dat toch liever de jongere volk, overpoort vibes, liever heeft. En dan hebben we iets zachtere optie. A Blast from the Past. En dat gebeurt eigenlijk bij Abajo, Silent Disco. Dus het is heel persoonlijk dat je daar kunt zijn vanaf 10 uur. En voor wie dat er eigenlijk geen club zoekt, is er ook... in de centrale morgen Boombal Gent te doen. En dat is eigenlijk een volksbal met wereld sounds. Kan ook niet anders in de centrale natuurlijk. Een beetje anders, maar uiteindelijk helemaal fijn. En uiteindelijk iets dat anders is, is ook wel uniek. En dat moet er ook wel zijn, want het is er al. Dus ja, ik zou zeggen, of dat je nu meeloopt in Dine Stoet morgen, of een hele dag op Giggling staat in de Chinastraat, of eventueel s'nachts in de Funke beland, morgen draait om samen bewegen. Dus ik zou zeggen, zet hem op en luister verder naar Rave Pandits.

0: Rafe Pundit on the decks here op FOMO.
1: Beautiful and perfect world.
0: Die is nogal met een set bezig. Ik vroeg hem, ja, maar welke genre is dit, bro? En die zei, ik heb geen idee, bro. Ah nee, in het Engels dan. En hij zegt cyberpunk, maar ik denk dat dat gewoon zijn gevoel is voor dit muziek. Ik heb geen idee of dat een officiële genre is. Maar voor mij klinkt het als acid breaks of zo. Misschien weet jij het antwoord beter. Welke genre is dit? Laat het ons weten op urgent.fomo, dus niet .fm, urgent.fomo op Instagram. Ja, volg het ook als je daar goesting in hebt, zeker en vast. En ook rave.bandit op Instagram. Dat is de DJ van vandaag met de heerlijke breaks en acid set dat hij aan het draaien is, of wat je het ook wilt noemen. Als je het leuk vond, gelieve ons te volgen. Als je zelf DJ of artiest of whatever bent, kom gerust ook even uw talenten bewijzen hier. Want wij geven graag een showcase weg voor jou. Het enige dat je moet doen is even laten weten dat je het wilt. En dat doet je op fomostation.be/join. Of gewoon naar fomostation.be gaan. En gewoon even laten weten aan ons dat je hier wilt komen draaien. Of gewoon wilt komen zingen of spelen. Of... We hebben al van alles gehad hier bij FOMO. Laat gewoon even weten. En we gaan u zeker inplannen en verder contacteren. We zien u graag komen. Voor de rest, dit was FOMO. Hierna volgt Break City, zoals elke week. Die gaan ook zeker... breaks klaarstaan hebben voor u. Tijdens FOMO hebben we ook een paar breaks gehoord, maar bij Break City gaat je ook zeker kunnen meegenieten. Die staan er al klaar voor. Tot binnen 5 minuutjes. Voor de rest nog even verder genieten van Rave Bandits. Geniet ervan, beste mensen, en tot volgende week.

0: is Urgent FM.
1: 10 uur.
0: Urgent, Urgent FM.
2: Break City.
3: Break City. Break City.
4: Yes, yes, yes. Break City, vrijdagavond. Na FOMO zijn er weer.
5: Inderdaad.
4: Right, met de match in the house, de Black Francis. Ja, 29 mei al ondertussen. Zomer komt eraan. En al voorproefje gehad. Hopelijk nog meer van dat. Wat hebben we nog aan te kondigen? Volgende week is het in Mariakerke. Opening van, ja, ik ben weer al vergeten hoe dat noemt, maar het Oud Jeugdhuis. En dat zou met Richard zijn, No Sleep Richie, met Olivier Pieters en de Black Francis. Dus als je niet weet wat gedaan, allen daarheen. We spelen weer een uurtje. Maar een uurtje op de toren met de Gentsfeest. Dus daar gaan wij ook wel van posten hun verloop.
5: Dat is beter dan een half uurtje, hè?
4: Ja, dat is altijd beter. Alright, vanavond. Ik denk dat ik 2 uurtje wat New Wave en wat experimentelere dingen. Ja, wat gekende nummers, wat minder gekende. Wat nieuwe dingen ook. En het eerste uurtje gaat de mes invul.
5: Ja, gewoon drum en bass. Ja, meer al UK drum en bass. Ja, 90s.
4: Alright.
5: Strictly 90s in dit geval.
4: Oké. Okay. Ik zou zeggen, we gaan de muziek laten spreken.
5: Dus dat.
4: En enjoy. Alright.
5: Break City?
4: Only for you.
5: You
4: and you.
6: Break City!

Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack.

0: Ja, dus hier de mis. Ja, dat was mijn laatste. Kijk, de Francis zal overnemen. Bij deze, wees voorbereid voor het volgende uurtje om orgasmes te hebben, te beleven, nieuw te beleven. Dus ik zou zeggen, Francis, neem het over.
1: Break City.
2: Break City.
3: Again,

smell, doesn't have a job, he's got

zit er weer al bijna op. Straks nog Loaded met André. Alright. Dat komt goed vannacht. En nog een keer zeggen, vrijdag is er nog een feestje in de Vonk. In de, op de vrijdagsmarkt. Met DJ Krakow, Reynolds en Black Francis.